Gakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane wewe uri kuratwumviriza aho uherereye tweze gihe cy'isaha zibiri iminota icumi n'umwe. Ikiganiro ni kutsi kivi, ikiganiro kutsi kivi rero muratwakura ku nimero 62 ubusa 6666 mukatumenyesha ibikorwa muriko murarangura mugaterana intege abatafisi ibyo bakora canke batariko bagira ibyo ariko barahereza intoki kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere n'igihugu. Nkomeza kugushimira cyane waduhisemo hadiye agakiza ku isoko.

radio agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro kutsi kivi ganiro kutsi kivi mutwakora kuri 32 ubusa 66 nkomeza guhikaza nce cy'umukunzi w'umwanya ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri aho uherereye kugira ngo ugire uruhara muri kino kiganiro nimutwakure kugira mutumenyeshe mutubwire

Hadiyo waka kiza kwisoko kuri nkomeza kugushimira cyane udahengeshanya kuvuriza ibiganiro kanya gato yimasegonde make cyane ikiganiro cy'insiguro y'ijambo y'Imana. Komeza kugira ibihe byiza, wadisemo aho uhere.